0: Tata, nu lach dat ze loopt. Wat is op de tata, pas al laat dat ze loopt. Kom ik, want zo dan maar. En hem zo'n 7000 euro, want zo heel veel zin leuk. Ik zag ook een andere dag goed. Dan dat ik daar in maai. Als goed aan mij, van dat doe mij schot. Slecht daar ook toe naar dag. Zou me dan niet dat ik zo, dat kan wel nog zo een beetje schoenlijk. Ik ben niet tof lang dat ik zeg, aan mij hoe ze toch goed lang gehaald heb. Maar ik zou het dan maar. Maar ik heb het ook zouden op zo'n man. De monitor is daar, de muscle is daar. De man is daar, die daar. Allah geen goma, die doet naar Atamana, huur als ook, die doet naar Atamana, huur als ook, die Zo had ik de last van geen.
1: Dat kwam ook nog van de unie, book you can